mij, mijn broer. De Heer heeft mij met zijn geest opgemaakt. En in mijn ziel, daar is dit vrede, man. Ik voel blij in mijn ziel, mijn broer.